zo verwaarloosd. Constant vast met die woede. Als je denkt aan zaken van vroeger, besef je visie is troebel. Voor je praat probeer eens te voelen. Gevoel heeft altijd zijn doelen. Dus leer bij en koester die route.

De tijd gaat zo snel voorbij. De tijd gaat traag voorbij. Steeds denk ik aan de tijd van vroeger. De tijd van vroeger. Het is lang geleden dat ik mij zo eenzaam en zo alleen voelde. De mensen rondom mij steunden mij door dik en dun. De tijd vloog voorbij door een babbeltje, door iemand die luisterde naar mij.

iemand die aandacht had voor mij. De tijd vliegt voorbij. De tijd kan je niet vastpakken. Maar toch wordt het iedere dag dag, middag, avond en nacht. En gaan de dagen voorbij. Ook als je je triestig voelt, gaan de dagen voorbij. Ook als je bang bent. Bang voor iemand die ziek is. Bang voor een vriend. Bang voor elkaar. De tijd gaat voorbij. En hopelijk komt alles goed. Want de tijd gaat voorbij. En hopelijk komen er betere tijden. Komen er tijden waar er weer feest is. Waar we weer als vrienden bij elkaar kunnen zitten. De tijd vliegt voorbij. Ik kijk uit naar de dag waarop ik kan zeggen: oef, het is voorbij. Al de slechte dingen zijn voorbij. De tijd vliegt voorbij. En hopelijk komt alles goed. Hopelijk voel ik mij dan niet zo eenzaam en alleen. En voel ik mij niet zo verdrietig. Hopelijk komt alles goed.